de Eva zeven om, dan kwam de mais leven. Dan kwam de Eva zeven om, dan kwam de mais leven. Dan kwam de Eva zeven om, dan kwam de mais leven. Dan kwam de Eva zeven om, dan kwam de mais leven.

komt de bijslepen van de Eva Zeva. Er komt de bijslepen van de Eva Zeva. Er komt de bijslepen van de Eva Zeva. Daar die Eva Zeva van de bijslepen.

even zeven om, dan komt de bij sleven. Dan komt die even zeven om, dan komt de bij sleven. Dan komt die even zeven om, dan komt de bij sleven. Dan komt die even zeven om, dan komt de bij sleven.

van de Eva Zeva. Dan komt de bijsleva van de Eva Zeva. Dan komt de bijsleva van de Eva Zeva. Daar die Eva Zeva van de bijsleva.

Dan zou die Eva Zeva, dan zou de mij leven. Dan zou die Eva Zeva, dan zou de mij leven. Zie die Eva Zeva, hoe de mij leven. Dan ging die beiden